Nou, ik rijd er dus af. En dan is dat feintje voor de technisch maatschappij van de raad. Dit is dat feint voor aanzienlijke technologie voor controle, animale productie.